0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3:00 gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.
6: Get your ass off to the sky.

I'm gonna diss you right now.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3:00 gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden.
3: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Others are talking. We're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Indonesië is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van het eiland Flores. De beving vond plaats op ongeveer 10 kilometer diepte, zo'n 68 kilometer van de stad Ende. Er zijn ook een paar stevige naschokken geweest met een kracht van 6,1. Voor verschillende delen van Indonesië is inmiddels een tsunami-waarschuwing afgegeven. Of eventuele slachtoffers dan wel schade als gevolg van een zware aardbeving is nog niets bekend. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Rond 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Amerikaans president Trump werft klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur. Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Rond 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens een democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Trump eist $10 miljard van de Britse omroep. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: gonna get to sleep.
1: Trust me. Trust me.
2: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
3: iTurn Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
4: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
5: Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, meldde hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
6: Others are talking, but we're already playing the music. This is
7: iTurn Radio,
6: the radio station with more ears than listeners.
8: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
3: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
4: De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf, een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spietjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, melden hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten.
3: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
5: Check this out.
6: Hit me.
7: Ladies and gentlemen.
8: Let the rhythm take you.
7: Yeah, yeah, yeah.
8: The rhythm.
9: The music.
7: The music.
9: Music. Oh, I love stuff.
10: Now, here comes the music.
11: Are you ready?
12: Okay, boys.
13: Here we go.
14: You're listening to
15: iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
1: Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale Indië-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Er worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument, in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. De familie van de doodgevonden Jason Ardet zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardet doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. Ook zou hij op andere terreinen hebben gelogen. Jason Ardet werkte als professor aan de Universiteit van Cambridge en was de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de onderwijsinstelling. De politie onderzoekt zijn overlijden en houdt daarbij alle opties open. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf, een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogevenen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogevenen-Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspiesjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spiesjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten.
0: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Spaanse media melden dat militairen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta enkele honderden mensen hebben tegengehouden die de grens wilden oversteken. Volgens de media waren dat geen Marokkanen, maar vooral mensen uit andere Afrikaanse landen. Op sociale media verschenen berichten dat er vandaag opnieuw geprobeerd zou worden om Ceuta te bereiken. Net als eind vorige maand, toen tienduizenden, vooral Marokkanen, Ceuta onverwachts binnendrongen. Inwoners van de Spaanse stad Granada zijn vanochtend wakker geworden door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er zijn geen slachtoffers, wel is er beperkte schade aan onder meer auto's en gebouwen. Het epicentrum van de beving lag zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond 6 uur vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt, waarop te zien is hoe 2 gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan, de schilderijen van de muur halen en vervolgens direct het gebouw verlaten. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Indië-herdenking aan de gang. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument, in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, vanmiddag geregeld zon en plaatselijk kan er een bui vallen met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 graden in het zuidoosten.
0: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
0: Now. Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.
0: En dit is de nieuwe alarmschijf.

Fietje eronder. En dat kon allemaal in 1981, was alarm schreef. In week 33 het Royal Philharmonic Orchestra. Met Hooked on Classics. En daar is ook een hele 12 uur van. Die heb ik je gelukkig maar bespaard. Want het is een en al NPO klassiek wat je dan hoort. Werd het een hit? Werd zeker een hit. Werd 16e plaats. 7 weken in de top 40. En kwam op 22 augustus 1981 binnen. Liedje heette Hooked on Classics. Dat tweede plaats van het eerste uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. En daarvoor een van de vele projecten van Frank Varian. Waar de heren zelf niet zongen. Het trucje deden ze al bij Boney M en bij Milli Vanilli deden ze nog een keertje dunnetjes over.

stapte binnen. En later zou het allemaal uitkomen en konden ze een Grammy Award die ze kregen in 1999 weer, of 1990 weer teruggeven. Maar wel een goede plaat. Welkom muziekvrienden en vriendinnen, weer twee uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zelf want tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Deze van meester imitator Robert Paul. Robert 1983. Hitje heet Het kan vriezen.

0: aan toe. Nou, dat is toch ook wat. Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik...
1: iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort.

Uit augustus 1988 hoorde je Europe met hun laatste hit in Nederland zo de tiende plaats halen. In tegenstelling tot de eerste uit 86, de Final Countdown. Dat zou de eerste plaats halen. En daarvoor draaiden we ook nog die mooie imitatie van Robert Paul. En dat zou de vijfde plaats halen. Kwam op 2 juli 1983 binnen.

Back in de jaren 70 met Heatwave. Boogie Nights vloeit ook uit zijn pen. En je hoorde Sweet Freedom heet dat inderdaad. Van Michael McDonald. En daarvoor draaiden we ook nog Yvonne Elliman uit 1982 met Love Pains. Later in 1989 werd het gecoverd door een Hazel Dean. Werd helaas geen hit toen. Gaan we tegen de tijd wel weer voor je draaien. Een van de vele singles van Tango in the Night.

30. Uit de film Beverly Hills Cop, je kent het vast wel, met die bekende acteur Eddie Murphy. En hij vertolkte de rol van Axel Foley. Met alle rare dingetjes allemaal. Ik vond toen de tijd wel een grappige film, een van de minder films. Waar ik zowel de soundtrack van had en natuurlijk ook de film heb gezien. Even de top 40 erbij pakken. Want vorige week stond hij ook al op 1 en de 8e week inmiddels al. Inderdaad, Harold Faltermeijer hoorde met Axel F. Wat stond er nog meer in de top 3 in de lijst van 17 augustus 1985. Nummer 2 is te bleef stationair op 2 staan in de 9e week. Waarom fluister ik je naam nog? Van Benny Nijman. Nummer 3 stond vorige week op 4 in de 9e week. Josephine van Chris Ria. Andere aardige platen in de top 10 waren natuurlijk op 5. Tarzan Boy van Baltimora. Op 6 Black Star van Georgie Davis. All Fall Down van 5 Star stond op 8. En op 10 stond Into the Groove van Madonna. En voor Howard Faltermeijer draaiden we inderdaad ook nog 7 Wonders van Fleetwood Mac. Doobie Brothers waren eventjes weg. Maar 1989 waren ze weer ijzersterk terug met het album Cycles. En dan is een hele bezetting zonder Mac en McDonald. En een beetje het rocksoundje was weer terug. Een van mijn favoriete platen uit 1989. Ze hadden 2 singles zonder daarop. Little Taste of Love, die gaan we ergens in november weer voor je draaien. En deze natuurlijk ook. Beetje kopie van Jai Like Wolf. The Doobie Brothers.

kwam op 30 juli 1983 in een tipparade binnen. Zou daar 4 weken per verblijven. En 5 weken stond hij daar op 5e plaats, hoogtebreedtepositie. Zo moet ik het zeggen. En helaas, ook dat nummer belandde in de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platenhandelaar. Waar ik hem voor 3,95 gulden uithaalde. En toevoegde aan mijn collectie. Fijn liedje was dat van Imagination, Looking at Midnight.

A2B. Zou jullie bescheiden hit worden? 30ste plaats zou het halen. Kwam op 26 juli 1980 binnen. En 5 weken verbleef hij in de top 40. En de plaat daarvoor werd ook geen grote hit van Ultravox. We Came to Dance kwam uit de zomer van 1980. En ook die zou de tipparade nooit verlaten hebben en naar de top 40 gaan. Wel een fijn liedje van Ultravox. Bandje van Mitchell en Chris Cross. We Came to Dance. En dit is de laatste van het eerste uur. Toto. Met Pamela.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen 2 mensen om het leven en raakten er 6 gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft al zo'n 1000 hectare natuur verwoest. De brand woedt nog steeds en is moeilijk onder controle te krijgen door de droge turfgrond. Meerdere blushelikopters, brandweerkorpsen uit België en Duitsland en ook het leger helpen bij het blussen. Boeren uit de omgeving sproeien met tractoren en watertanks de bermen nat. Bezoekers en omwonenden wordt gevraagd om het gebied te mijden en alle ramen en deuren gesloten te houden. De grens rond de Spaanse exclave Ceuta wordt vandaag streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Volgens Spaanse media hebben Marokkaanse veiligheidstroepen al honderden mensen tegengehouden, vooral migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. Spanje en Marokko willen voorkomen dat de gebeurtenissen van eind juli zich herhalen, toen tienduizenden mensen de grens bereikten. In Ceuta zijn bijna 900 politieagenten ingezet en ook duizenden militairen. En de Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt. Daarop is te zien hoe 2 gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan en in minder dan 3 minuten met de schilderijen weer buiten staan. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

Dit is single van het album Through the Barricades. Ik zal de 26e plaats halen volgens mij. Ik zie wel in het dossier kijken, want ik wil even weten wat het op de dag gedaan heeft in Nederland.

Gates en How Many Lies. En dat zou dan tevens de laatste hit worden van Spandau Ballet als tweede plaat van het tweede uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. En daarvoor gedraaid een Tros Parade plaat van Donna Summer uit 1987. En het liedje heet Dinner with Gershwin. Kom op 12 september 1987 binnen 3 weken in de top 40. Hoogste bereikte positie nummer 34, maar we hebben hem graag gedraaid hoor. Fijn liedje was het wel. En als laatste van het eerste uur van het album The Seventh One, Toto met Pamela. Welkom muziekvrienden en vriendinnen. Nog een uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits en alle mooie platen die je zo dan tot nooit meer

En we keken even naar de hitparade, de Engelse hitparade van augustus 1980. En zo heette het inderdaad. De English Beat werd het in Amerika genoemd om een andere beat verwarring te voorkomen die ontstond. En daarvoor gedraaid Rob van Donselaar samen met Tineke Schoenmaker. En die zou je kunnen kennen van Barrel House. Dit de 1-2 met No Song to Sing uit de zomer van 1984 en uit de zomer van 1982 van het album Night and Day. Deze zijn enige single die een hit werd in Nederland. Joe Jackson, en hij zingt over The Real Man.

Mark. Alice en Moyer. Zou niet zo'n grote hit worden. 4 weken zal het in de top 40 gaan blijven staan. En 25e plaats als hoogste bereikte positie. Wel een fijn liedje. Alice en Moyer met Love Resurrection. En daarvoor gedraaid Joe Jackson uit de zomer van 1982 met The Real Man. Tweede single van het album Flowers in the Dirt, geproduceerd door Elvis Costello uit de zomer van 1989. En we gaan draaien Paul McCartney met This One.

0: Hanging on the String, Contemplating uit 85. En dit was toen de tijd te opvolgen. Zou laatst alleen in Engeland net worden. En natuurlijk, wat ik al zei, is het origineel niet van hunzelf. Ze hadden het geleend van David Bowie, geschreven en geproduceerd door hemzelf. En dan van het album Station to Station werd uitgebracht op 21 november 1975. En je raadt het al, David Bowie is deze week...
1: Remember, Original.

Maar vanuit ging het verhaal rond dat hij zich helemaal niks meer van deze opname kon herinneren. Omdat hij stijf stond van de cocaïne. Daarvoor gedraaid ook nog Tambourine uit 1989 met High Under the Moon. Nog zo'n fijne zomerrit uit de zomer van 89. Hoe kan dat ook anders? B.A. Robinson gaan we nu draaien met zijn tweede hit in Nederland. Opvolger van Bang Bang. En dan heet het

0: Nocturne Radio. Wij zijn wat jij hoort.
1: Hang on to life's promises.
2: Tim Nieuwenhuis, The Remember, Revival of the 80s.

Nederland en natuurlijk ook een Nederlandse band. Onder leiding van Wilmer Wolf en als drummer de bekende Tony Peroni. Maar dit zou de top 40 niet halen. Kwam op 12 juli 1986 binnen. 6 weken in de tipparade. Hoogst bereikte positie nummer 10. En daarna roemloos een uitverkoopbak van jou. Van weer mijn favoriete platenhandel waar ik hem ook weer uit heb gehaald. Ja, ik heb wat singles gekocht uit die uitverkoopbakken. Niet normaal. 3,95 gulden toen de tijd. Anders was je gewoon 6 gulden kwijt, hè. Andere singles waren State of Sound, ook geen hit, 1984 en Heartbeat uit juni 1983. En daarvoor gedraaid, ik vertel het al, de man had zijn eerste hit in Nederland met Bang Bang in het najaar van 1979. 1980 scoorde hij deze bescheiden hit To Be or Not To Be en hij schreef ook mooie nummers, onder andere voor Mike and the Mechanics en Cliff Richard, Wired for Sound voor Cliff Richard. The Living Years schreef hij en natuurlijk ook Silent Running. Daar is hij allemaal groot mee geworden, onze grote vriend. B.A. Robertson met To Be or Not To Be. En alles kan je terugluisteren via Misscloud. Misscloud.com/clubremember80. En join ons op Facebook, vinden we ook altijd erg fijn. Facebook.com/clubremember80 voor alle uitzendtijden. Ook de linkjes van uw Misscloud probeer ik daar elke week weer neer te zetten. Lukt niet altijd. En als dat niet lukt, dan moet je gewoon rechtstreeks naar de Misscloud gaan. Dat is altijd de meest verse aflevering, staat dan weer bovenaan. Laatste plaat komt uit 1986. En ik had hem gewoon weer zin om in een lange

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het centrum en de markt van Ommen zijn weer toegankelijk nadat de politie vanochtend de kleedjesmarkt in Ommen had ontruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van een dienst speciale interventies hielden de man rond 11:30 aan in een woning. De politie kreeg eerst een melding van een ruzie in die woning en zag later een melding binnenkomen over een vuurwapen op de markt. Niemand raakte gewond, naar het wapen wordt nog gezocht. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen 2 mensen om het leven en raakten er 6 gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. En het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog verkeert in grote financiële problemen met 2,8 miljoen euro aan openstaande rekeningen. Het centrum kan dat bedrag zelf niet betalen en vraagt de gemeente en provincie nu om hulp. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee opende vorig jaar en kostte uiteindelijk 43,7 miljoen euro. Bijna 17,4 miljoen euro meer dan begroot. De inkomsten uit de zeehondenopvang en de waddenexpositie dekken ongeveer de kosten. Aan de schuldeisers is gevraagd om mee te denken. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
11: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
12: We zijn er weer.
13: Yes, we mogen weer.
14: Ja, gezellig.
15: Hallo.
16: Hier is mijn dag.
17: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
18: Knallen
17: uit je speakers.
19: Op en op de beste.
2: Ja.
11: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
12: We zijn er weer.
13: Lekker. Yes, we mogen weer.
14: Hebben zin in de zomer.
18: Ja, gezellig.
16: Hallo. Met dag.
17: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
18: Knallen.
19: De beukte. Op de beste.
14: Oh, wat spooky sound.
17: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
20: Hallo, hallo.
14: Hallo, hallo.
20: Attentie alsjeblieft. Let op.
21: Liefhebbers van nieuwe muziek en Hitparade Freaks, daar gaan we dan weer de komende 2 uren met de 30 kanshebbers voor de grote boer, de Net op 40. Dit is de Net op 40 tip 30, de derde jaargang inmiddels, week 33. 14 augustus, de 8e officiële reguliere zomerse editie van 2026. Aflevering 113 onder auspiciën van Arnoud Overhaard voor wekelijkse woord van dank. Statistisch gezien en gesproken 10 producties afkomstig uit Nederland, 5 uit België, 4 uit de Verenigde Staten van Amerika, 2 afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, 3 Europese, 2 afkomstig uit Canada, 2 uit Frankrijk, 1 uit Zweden en 1 uit Noorwegen. We tellen 10 Nederlandse Vlaamstalige opnamen en 4 oude speciale aanbiedingen. Geen enkele zittenblijver of zakker, 14 stijgers wel en 6 verse en verdwenen platen uit de lijst.
4: 30.
21: Vorige week nog op nummer 16, plus 3 van 19. Na 5 weken verdwenen uit Duitsland. Kitsch, Krieg und Blumengarten und Sajirin, David en Kurt Knook. Helaas nergens teruggekomen. Nummer 14 van 16, plus 2 in de 5e week uit het Verenigd Koninkrijk. Over speciale aanbieding. Ook geflopt, Deep Purple van het album Splash Diablo. Nummer 6 van 8, plus 2 in de 5e week uit Duitsland. Door naar de lijst, Helene Fischer, Heute Nacht. 4 van 7, plus 3 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Helaas ook geflopt, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Hoe is het?

0: uit Frankrijk, Jim en Soleil. Nou, daar zijn we voorlopig nog niet vanaf, hoor.
1: Dit was de top 3 uit de top 30 van vorige week.
0: Heb je eigenlijk al min of meer gehoord? Van 9 naar 3 plus 6 in de zesde week uit Canada. Een speciale aanbieding Serena Haggerty en One of Those. Die had ik nog niet genoemd. 2 van 6 plus 4 in de vierde week uit Nederland. Raccoon en Faela en Daffodils. En nummer 1 van 24, de netto 40. Alarmsdisc van afgelopen week. Alarmsdisc? Dat is ook iets nieuws, ja. Alarmdisc natuurlijk. De net op 40, tip 30 alarmdisc, mag je ook zeggen. 2 weken voor de uit Frankrijk afkomstige Jim en Soleil.
1: Nu hoor je de hits van later in de tip 30.

0: Matthias Vergels en Marlène. De tweede vinden we op 29. Lang niets gehoord van de Kout. Hier doen ze weer eens van zich spreken, zingend wat er morgen komt.
1: Nummer 29.

0: Waar zit er nog niet echt in voor deze jongste single van Nickelback, maar dat gaat volgens mij wel goed komen hoor. Uit Canada, tweede week plus 3 van 30 gekomen met Rattle the Cage. En de derde verse notering invaller eerste week of nieuw binnenkomen op 28 uit België. Anton en de enige. En dit is invaller 4, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn nog steeds bij elkaar zonder Robbie Williams. Die is er al in 1996 uitgestapt. Take That and Sweet July. Ook al is het allemaal half augustus.
1: Nummer 26.

0: 20.
1: I've instructed the Department of War to start testing.

0: het over en klaar.
1: Ik wou het blauwe draadje vastmaken aan het rode draadje, maar dat maakte ik per ongeluk vast aan het bruine draadje. En toen...

0: Op 23 de jongste single voor de Swedish House Mafia. Afkomstig uit Zweden, zoals de naam al deed vermoeden natuurlijk. Licky Lee, die we nog kennen van I Follow Rivers, dat door de Belgische Triggerfinger nummer 1 werd. Happiness is so sad. Daarvoor op 24 van 29 de tweede week uit Nederland. Rauwkosten over en klaar, plus 5 dus. En 25 plus 3 van 28 de tweede week uit Nederland. Die Appelsits, feestje op me gaf. En 26 hadden we de vierde verse notering, Take That. En Sweet July. Dan op 28 invaller nummer 3 Anton en de enige afkomstig uit Nederland. Op 29 de tweede uit Nederland Van Dikhout, Wat er morgen komt. En op 30 uit België Matthias Vergels en Marlene. Dan zijn we toe aan de hoogste verse notering. Dat zei ik je eigenlijk min of meer tussen neus en lippen al. Maar eerst hebben we de nummer 22. En dat is een track die vorige week 27 stond. 3 weken voor een oude speciale aanbieding. Het is Teddy Swims met Break Up in Reverse. Terwijl Mr. Know-It-All nog in de net top 40 genoteerd staat.
1: Nummer 22.

0: Mr. Know-it-all, nog een grote hit in de Net op 40. En deze gaat er aankomen hoor. Oude speciale aanbieding van 27 naar 22, namelijk die van afgelopen week. 3 weken voor de uit de Verenigde Staten van Amerika afkomstige Teddy Swims en Break Up in Reverse. Nou, ik heb alle verse noteringen genoemd, dus ik kan bij de daad van het woord voegen door gewoon de 6e en hoogste invaller deze week's verse notering nieuw binnenkomen te draaien op 21. Het album Confessions 2 is uitgekomen en dat 21 jaar nadat het eerste deel min of meer in 2005 is uitgekomen, Confessions on the Dance Floor van Madonna. Dit is een van de hitvolgers van I Feel So Free, die nog steeds in de Net op 40 genoteerd staat. Dit is Danceteria.
1: Nummer 21.

2023, aflevering 113. Mijn naam is Cornel Wolfs, aangedaan de eerste versnotering uit België op 30. Matthias Vergels en Marleen uit Nederland op 29. De tweede invaller van Dik Goud van vanmorgen komt er ook uit België. De derde versnotering op 28 staat hier, maar het moet uit Nederland zijn. Anton en de enige, nummer 27.

0: eerste versen. Uit Zweden, de Swedish House Mafia en Licky Lee en Happiness is So Sad. En op 22 van 27 plus 5 in de derde week. Alle speciale aanbieding, namelijk die van afgelopen week 3 weken voor Teddy Swims. Afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika, een break-up in reverse. En de zesde en hoogste invaller is juist op 21 uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna en Danceteria. Dit is de nummer 24 van vorige week. 4 plaatsen door, 4 weken de lijst uit Nederland. Nu op nummer 20 gaat het volgens mij niet halen hoor. Bente en 3, 2, 1.
1: Je hoort ze allemaal in de tip 30.
2: Nummer 20.

0: muziekgeschiedenis op één zender. Van heel oud tot nu en alles daartussen.
1: Alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.

0: Animal, Angel en Moving to the Sun. Nou, daar hoeven we niet zo ver voor te gaan, want die is er voorlopig dan wel. Ook al wordt er binnenkort wel wat aangedaan, heb ik begrepen hoor.
1: Nummer 16.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Opnieuw hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie werd niet vooraf bij de gemeente aangekondigd. De activisten staan op de Boslaan en blokkeren daar het verkeer richting de snelweg. Extinction Rebellion zegt dat er is getwijfeld over de actie vanwege het dodelijke ongeluk van gisteren op de A59 bij Hees als gevolg van de trekkerblokkade. Toch gaat de demonstratie door, want de klimaatcrisis is volgens de organisatie te belangrijk. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Liç in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. En afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij onwel werd tijdens zijn aanhouding door de politie. Het incident gebeurde rond 4:30 in een woning aan de Bergstraat. Agenten waren daar na een melding over geschreeuw en probeerden de man aan te houden. Hij verzette zich en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij ter plaatse. De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. De politie doet nog geen verdere mededelingen over het dodelijke incident in Nijmegen. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: Hebben zin in de zomer.
7: Jouw muziek. Luister als je durft.
8: Durf niet.
9: Knallen uit je spiegel.
10: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
11: Hallo.
12: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
13: Nummer 15.
14: On a

0: Top 40, tip 30.
1: Het tweede gedeelte is aangebroken. Op weg naar een nieuwe Net Top 40 alarmdisc voor de komende week. Je hoorde al op nummer 15 van 18 in de 5 week. Plus 3 is Stella, Lefty en Boston. En we eindigen met nummer 16 van de

0: 33. Jaargang 3, week 33, 14, 8, 14 augustus 2026. Onder een speciaal voor Arno Droograaf van voorwekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs, statistisch gezien en gesproken. 10 producties afkomstig uit Nederland. De helft 50%, 5 uit België, 4 uit de Verenigde Staten van Amerika. Daar weer de helft van 50%. 2 uit het Verenigd Koninkrijk, 3 afkomstig uit Europa, 2 uit Canada, 2 uit Frankrijk, 1 uit Zweden en 1 uit Noorwegen. 10 Nederlands flats, Vlaamstalige opname in de lijst. 4 oude speciale aanbiedingen, geen enkele zakken of zitten blijven. Wel 24 stijgers, 6 verse noteringen en verdwenen platen uit de lijst. En eens even kijken wat er deze week dus allemaal niet meer in de lijst staat. Want niet alles kan hit worden, sommige platen zijn gezeept. Vorige week op 16 van 19 bijvoorbeeld, plus 3 in de 5 weken Duitsland. Kitschkrieg und Blumengarten und Sherin David en Kurt Knoek. Nummer 4, 10 van 16, plus 2 in de 5 week uit het Verenigd Koninkrijk. Oude speciale aanbieding ook nergens meer terug te vinden. Deep Purple, Diablo. Nummer 6 van 8 in de 5 week, plus 2 in Duitsland. Door naar de lijst, Helene Fischer, Heute Nacht. 4 van 7, plus 3 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Gek genoeg geflopt, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. 2 van 6 in de 4e week, plus 4 uit Nederland. Raccoon en Faela en Daffodils. En nummer 1 van 24, plus 23 in de 2e week, de net op 40. Tip 30 alarmdisc van de afgelopen week. En dat is de jongste single van Jim en Soleil. Daar verwachten we uiteraard ook veel van. Jim doet het trouwens toch sowieso goed.
1: Dit was de top 3 uit de tip 30 van vorige week.
0: Toen op 3, in de tip 3 dus eigenlijk, van 9 plus 6 in de 6e week uit Canada. Oude speciale aanbieding Serena Haggerty en One of Those. 2 van 6 plus 4 in de 4e week uit Nederland. Raccoon en Faela en Daffodils. Nummer 1 van 24 in de tweede week, plus 23, Jim en Soleil. Dit zijn ze, de nog 14 kanshebbers in de lijst, met zometeen op 13. Dan bedoel ik natuurlijk de net op 40, hè, met de lijst. 13 van 17 plus 4 in de vijfde week uit het Verenigd Koninkrijk. Nothing But Thieves en Evolution. Eerst op 14 van 23 plus 9 in de derde week uit Nederland. Emma Heesters en Hartenbreker. Maar laten we ook nog even de verse noteringen met je doornemen. Want

0: moet dus uit Nederland zijn. Je moet niet alles klakkeloos oplezen, Corné. 26, de vierde versnotering uit het Verenigd Koninkrijk. Dat klopt wel. Take That, Sweet July. 23, de op één hoogste versnotering in vallen 5 uit Zweden. Swedish House Mafia en Licky Lee en Happiness Is So Sad. En op 21 de zesde en hoogste verse notering Madonna en Danceteria.
1: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
2: Nummer 14.

0: Nothing But Thieves. Ze hebben een geweldige nieuwe single uit, de opvolger van Stray Dogs. Dat is de titel van het album trouwens ook. Nothing But Thieves. En dit stond vorige week. Eens even kijken. Evolution op nummer 17. En gaat er nu 4 omhoog in de 5 noteringsweek. Afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Uit Nederland van 23 naar 14 plus 9. Emma Heesters en Hartenbreker. Dit is hem, de net op 40, tip 30. Straks op 11 van 19 plus 8 in de derde week uit de Verenigd Koninkrijk. Sienna Spyro van het album Great Expectation. De titelsong. Eerst 12 van 22 plus 10 in de tweede week uit België. En dat is de speciale aanbieding voor de komende week. Nee, dat zou misschien ooit nog wel eens kunnen worden. Maar het is een van de keuzemogelijkheden waar je op kunt stemmen voor de Netto 40 Tip 30 alarmdisc van volgende week. Bazaar, Facile en Sef. Dus eigenlijk een Europees product. Ooit komt er een dag.
1: Nummer 12.

0: 20 met een overzicht van 20 tot en met 11.
1: De laatste 10 tips zijn nog over. Ga je zometeen horen op weg naar een nieuwe Net op 40 alarmdisc. En ik zei zojuist bij Bazaar dat het misschien ook nog wel eens een speciaal aanbieding kan worden. Dat gaat natuurlijk niet. Als je meedenkt naar het predicaat Net op 40 tip 30 alarmdisc, dan gaat die vliegen niet wel. Hoe dan ook, het is de 8e officiële reguliere zomerse editie van de Net op 40 tip 30 onder de speech van Arnold Rovraag van Hoogwerkelijkse Woord van Dank. Mijn naam is Corné Wolfs, editie 113 alweer, de derde jaargang, week 33 van 14 augustus 2026. Met op 20 van 24. Dus 4 in de vierde week uit Nederland.

0: 15 van 18 plus 3 in de vijfde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Stella Lefte en Boston. En op 14 van 23 plus 9 de derde week uit Nederland. Emma Eesters met Hartenbreker. 13 van 17 plus 5. Nothing but plus 4 in de vijfde week. Dat wou ik zeggen. Nothing but Thieves en Evolution. En 12 van 22 plus 10 in de tweede week. Uit België, maar eigenlijk een Europees product. Omdat het bazaar is met Facile en Sef. Ooit komt er een dag. En op nummer 11 van 19 plus 8 in de derde week. Dat is Shannon Spyro en Great Expectation plus 8. Drie weken de lijst afkomstig dus uit het Verenigd Koninkrijk. En dan nu een van de mogelijke kanshebbers. Dat is ook pleonastisch eigenlijk. Een van de kanshebbers is genoeg, Corné. Voor de Netto 40 Alarmdisc van volgende week is jij erop stemt. Vier weken voor de Noorse The Bossa van 15 naar 10. En Lose Myself.
1: Je hoort ze allemaal in de tip 30.
2: Nummer 10.

uit Brazilië. En Willy William uit Frankrijk, My Oh My. 17 nog zo'n tropisch product, maar dan afkomstig uit Nederland. In de tweede week plus 8. Rolf Sanchez en Marchar. 16 van 21 plus 5 in week 4 uit Frankrijk. Hugo en Antoine Arte en Imar Angel.

0: dat het gaat redden. Laten we hopen van wel voor week 10. En nummer 7 nu, plus 3 in de 7e week uit Europa afkomstig. S10 en Aska en de Wolf. En Save and Sound. En daarvoor op nummer 8 van 15 in de 3e week, plus 7 uit Nederland. Roxy Dekker, Superstar. Straks op nummer 4 van 7, plus 3 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift nog steeds met Elizabeth Taylor in de net op 40. Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Het antwoord volgt wel in de net op 40, de 30 van deze week. Editie 112, de 7e officiële reguliere zomerse editie. Jaargang 3, week 32 van 7, 8, 7 augustus 2026. I knew it, I knew you. Eerste nummer 5 van 11, dat gaat een stukje sneller. 6 plaatsen boven de 5e week, maar die gaan beide volgende week binnenkomen. Hoewel, hier heb ik wel een hard hoofd in toch hoor. Want ik denk dat ze volgende week nog steeds in de net op 40 tip 30 te vinden is. Carol Emerald begon als Carol Emerald met natuurlijk die geweldige plaat A Night Like This. De opvolger van de track waar ik even de titel van kwijt ben. Dit is Call the Shots in de lijst.
1: Nummer 6.
0: Dat is natuurlijk Back It Up. Eerste nummer 6 van de 8. Een Duitse productie afkomstig uit Duitsland. Dus plus 2 in de 5e week. Helene Fischer is dit. En Heute Nacht.

Tip 30.

hebben ze weer bijna allemaal gehad. Allemaal op een rijtje. Sowieso hebben ze allemaal op een rijtje, hoor. En de enige echte lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Facebook.com/denetop40. Facebook.com/denettip30. Onder een special voor Arno de Overhaard, waarvoor wekelijks een woord van dank. Dit was de Net op 40 tip 30. Bijna helemaal. Jaargang 3, week 32 van 7, 8, 7 augustus 2026. De 7e officiële reguliere zomerse editie. En op 10 van 14 nieuwe de tip 10 plus 4 de vierde week uit België. Perry in Yesterday, Today, Tomorrow. De eerste keuzemogelijkheid voor de Net op 40 alarmdisc van volgende week. Dan kun je je stem dus om uitbrengen. 9 van 12 plus 3 in de zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Benson Boone, The Time of My Life. 8 van 15 plus 7 in de derde week uit Nederland. Roxy Dekker, Superstar. 7 van 10 in de zevende week plus 3 uit Europa. Stina, Oscar and the Wolf en Seven Sound. 6 plus 2 van 8 in de vijfde week uit Duitsland. René Fischer, Ooit de Nacht. 5 van 11 plus 6 in de vijfde week uit Nederland. Carol en Call the Shot. 4 plus 3 van 7 de achtste week uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. 3 van 9 in de zesde week plus 6.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. Na de zware aardbeving bij het Indonesisch eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Liç in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. En de luchthaven van Catania op Sicilië hervatte vanmiddag het vliegverkeer weer nadat de Etna voor problemen had gezorgd. De vulkaan barstte eerder deze week uit, waardoor aswolken het vliegverkeer in gevaar brachten. Maar het risiconiveau rond de uitbarsting is inmiddels verlaagd. En sinds 2 uur geleden kunnen er weer vluchten vertrekken en landen. De luchthaven Catania op Sicilië waarschuwt reizigers wel om goed te controleren of hun vlucht doorgaat. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. Een van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. De politie heeft de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Zo'n 40 klimaatactivisten die niet zelf wilden vertrekken zijn aangehouden en naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. De demonstranten blokkeerden sinds 2 uur vanmiddag de toegang tot de A12. Die actie was niet aangekondigd en daarom gaf burgemeester Van Zanen de opdracht om de weg vrij te maken. Na het noteren van hun gegevens zijn alle activisten weer vrijgelaten. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. En na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen twee weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. En in het Como-meer in Italië wordt met een speciale onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan gezocht. Hij raakte tijdens een boottocht met zijn vriendin om nog onbekende reden overboord. Hulpdiensten gaan ervan uit dat hij is overleden. Eerdere zoekacties met duikers, boten, jetskis en een helikopter leverden niets op. En daarom is er nu een speciale duikeenheid uit Genua ingeschakeld. Hun onderwaterrobot kan tot 300 meter diep zoeken. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw. Dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe en dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant, is er nog iets vrij aan de Scheveningse

0: Misschien gedoe met drukken van de strand, maar lekker in zitten in hooi.
1: Hé, hey, dat is voor alle wijven, man.
0: Nou, die herrie daar bij jou, daar word ik ziek van.
1: Je weet niet wat vakantie is.
0: Bedriet, ellende en ergernis.
1: Wat denk je van een pilsje op de Scheveningse pier?

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauwbrood en delen van Butjenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp, ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen 2 weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear. iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.

0: uit 1980, zoals ik al zei. Ze namen op bij Solar Records, Sound of Los Angeles Records, een labeltje van Dick Griffey. Maar ook onder andere Five Star zat hij niet op, wat zet er nog meer op eigenlijk? Want dat mooie label, The Whispers volgens mij. En nog veel meer mooie dingen. Geschreven door Leon Silvers III. En ook geproduceerd door die man. Mooie opener, hier bij de Soul & Dance Classics. Midnight Stark kwam in één keer, schoot in één keer te binnen. Was ik een van de opnemende artiesten op Solar Records. Maar ik had het ook alweer over, oh ja, over de Soul & Dance Classics. Met mooie muziek straks van, eens even kijken, 5 Star. Ja, die stond toch op de lijst. Heatwave, Cool in the Gang. Met z'n voeten. En zo tegen het einde van de show. Weer een mooie love song. In de Dance Classic Soul Ballad. Maar eens gaan we luisteren naar Sister Sledge in de
1: Soul and Dance Classic.

en de Sunshine Band. Met Harry Wayne Casey en Richard Finns. En het heette The Queen of Clubs. En daarvoor gedraaid. Die fijne van The Richie Family. Nou, niet The Richie Family. De andere family. Sister Sledge. Uit 81 met All American Girls. Geproduceerd door narrator Michael Wald.

66. De Elgins en verbuiten niet de allerbeste recorder tapes in tijd, want het staat vol drop-outs. Lag dus niet aan je speakers of aan je koptelefoon, maar gewoon aan de rottige opname, zullen we maar zeggen, die Hitsville USA, of ja, Hitsville USA toen het tijd gebruikte. Je hoorde de Elgins met Heaven Must Send You.

Bandje van Johnny Wilder Jr. en Keel Wilder. En mooie plaat. Zou ook een ander hit vanaf gehaald worden. En dat heet Boogie Nights. En dat zou echt een grote hit worden in Nederland. En daarvoor nog het rijt. Forest uit 1983. Met die mooie cover van Rock the Boat. En als je dit hoort, moet ik maar even over je schouder kijken als je in de auto zit. Want jarenlang werd het gebruikt door Blik op de Weg. Heel veel die bang te zijn. Oh, Leo de Haas kijkt niet mee. Met z'n voorten, playing for time.

En het heet Ladies Night. En daarvoor heb je inderdaad gehoord die fijne plaat van Mutsoforte. De tune van Blik op de Weg. En dat heet Playing Some Time. Hier bij de Soul and Dance Classics. Als opmaat naar de Dance Classics Soul Ballad. Deze fijne van de Crusaders. De originele versie van Way Back Home.

was je weer, hè? De Slow Jam, de Dance Classic Soul Ballad van Harold Melvin en de Blue Note featuring Kenny Pendergrass. En geschreven door Kenny Gamble en Leon Huff en kwam volgens mij uit 1973. Met de Philly plaats als ballad en daarvoor nog gedraaid. De jazzklanken van de Crusaders met Way Back Home, later nog een keertje opgenomen door Junior Walker en de All Stars. En ook If You Don't Know Me By Now zal later nog een keertje gecoverd worden door Simply Red. Ga ik misschien ook een keertje draaien. Als Dance Classic Soul Ballad.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. De grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedamd, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauerbrood en delen van Butchenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp. Ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
0: QDM, 4 hours of quality dance mixes.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.
5: Friends Cook.

Don't get high, okay? Never get high in your own self.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gei mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio. Now.